zes liggen huizen kletteren op de koude grond. Een gebroken lavabo in de muren vol mijn stront. Dit is mijn bakermat bitch, de plek waar het begon. Van mijn eerste pak slaag tot de pillen in je mond. Had eerst dak aan mijn nagels, dan lak aan de regels. Heeft geen zin dat ik blijf praten, want je hebt nooit echt geleden. Wat ga je mij verstaan als je mijn moeite kunt spreken? Je wilt